0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Hey man.
2: Watch out! It's a woodpecker from space!

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

Droomt ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu.
1: Dit
2: is Radio Rijnmond. Radio
1: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.

0: in Bergsenhoek.
1: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
15: Goedemorgen, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de jukebox op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam-Krooswijk is een man zwaar gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis. In het huis aan de Laanzichtstraat waren nog 2 mensen aanwezig toen de politie aankwam. Dat waren een man en een vrouw. Zij zijn aangehouden. Het is niet bekend waarom de man werd gestoken en wat de 2 anderen ermee te maken hebben. In Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam hebben mensen gisteravond last gehad van geluidsoverlast door het Tofflerfestival. Dat werd gehouden in het Roelangrakpark in Rotterdam-Noord. Er waren bijna 100 klachten bij Milieudienst Rijnmond. Mensen hadden vooral last van de zware bassen van de muziek op het festival. De Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Frankrijk uitgelopen op rellen. Er zijn ruim 400 mensen opgepakt, waarvan de meeste in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op om de overwinning te vieren, maar dat liep uit op een confrontatie met de politie. 7 agenten raakten gewond, 6 voertuigen en 2 bedrijven raakten beschadigd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt het onacceptabel wat er gebeurd is. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben mensen gisteren massaal 911 gebeld omdat ze harde knallen hoorden in de lucht. Het bleek een meteoor te zijn die in de Damkring is verbrand. Dat gebeurde met een explosie die in een groot deel van de staat werd gehoord. De meteoor viel uiteindelijk uit elkaar op zo'n 60 kilometer hoogte. Voor zover bekend heeft het niet voor schade gezorgd op de grond. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
0: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
9: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
18: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
20: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
21: En ook nog eens gratis parkeren.
22: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
18: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
23: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
24: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
23: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
24: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
25: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
29: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
30: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
29: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
30: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

waren de Everly Brothers met Bye Bye Love in de Rijnmond Jukebox. Het echtpaar Bootlow en Felice Bryant schreef nummers als Love Hurts en Wake Up Little Susie, en zij waren ook verantwoordelijk voor Bye Bye Love. Maar een artiest vinden bleek nog niet zo eenvoudig. Ze moesten langs talloze artiesten voordat de Everly Brothers in 1957 uiteindelijk ja zeiden tegen Bye Bye Love. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. We gaan naar Norah Jones, de afgelopen maart 47 jaar geworden dochter van Ravi Shankar, die zelf ook tientallen miljoenen platen wist te verkopen. In 2003 bracht zij

Dat was de Amerikaanse zanger, componist en producer Alan Edd en je hoorde hem met Come True. Alan Edd maakte ook filmmuziek, waaronder voor de films Hitchcock en Signs of Life. En voor zijn werk in de filmwereld won hij ook een aantal prijzen. Daarnaast maakte 74-jarige Edd ook muziek voor tal van reclames van wereldberoemde merken. De Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn overleed in 2022 op 90-jarige leeftijd en kende een rijke carrière die dik 60 jaar duurde en haar meerdere gouden albums opleverde. In 1980 werd er zelfs een musicalfilm over haar leven gemaakt, getiteld Coal Miner's Daughter, vernoemd naar het door haar zelf geschreven nummer uit 1970. We gaan nu naar 1968, naar het ook door haar geschreven Fist City. Het is een van de nummers van Loretta Lynn die er in de jaren 60 voor zorgde dat ze niet op de radio werd gedraaid, want in het nummer zingt ze dat andere vrouwen bij haar man uit de buurt moeten blijven als ze aan de tour is, anders volgde er een pak slaag. Later gaf ze toe last te hebben van een ziekelijke jaloezie. Het nummer Fist City leverde in ieder geval wel een nummer 1 hit op voor Loretta Lynn.

was Frank Sinatra samen met de Braziliaanse koning van de bossa nova, Antonio Carlos Jobim. En je hoorde hen met het nummer Wave. In 1967 werkten de twee samen aan het album Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. En dat beviel blijkbaar zo goed dat in 1971 het album Sinatra & Company uitkwam, waarop de twee ook weer samenwerkten. In 1967 kwam het nummer voor het eerst uit als origineel en later dat jaar schreef Jobim zelf de Engelse tekst erbij. De eerste die het daarna uitbracht was Sergio Mendes en Brazil 66. En Antonio Carlos Jobim werd uiteindelijk 67, hij overleed in 1994. De Amerikaanse countryzanger Randy Travis werd begin deze maand 67 jaar en is nog altijd actief. We gaan met hem naar 1987, want in dat jaar had hij een nummer 1 in te pakken met het nummer Forever and Ever Amen. Het was destijds de eerste single van zijn album Always and Forever en zijn derde nummer 1 hit. Het nummer was zo'n succes dat het zelfs een Grammy Award kreeg voor beste country en western song van het jaar. Inmiddels heeft hij 7 van die prijzen thuis staan en verkocht hij door de jaren heen meer dan 25 miljoen albums. Dit is Randy Travis met Forever and Ever Amen.

Beautiful Day van Jackie Wilson uit 1973 hoorde je Because of You in de Rijnmond Jukebox. Van Jackie Wilson weten we dat hij slechts 49 jaar werd. De laatste 8 jaar lag hij in coma voordat hij in 1984 overleed. Jackie Wilson vinden we ook terug in eervolle lijstjes. Zo staat hij in de top 100 met de beste artiesten aller tijden. De Amerikaanse bluesmuzikant Buddy Guy wordt over exact 2 maanden 90 jaar en staat in de top van de lijst met de beste gitaristen aller tijden. Sterker nog, als je het aan Eric Clapton vraagt, dan wijst hij Buddy Guy aan als de beste gitarist aller tijden. Het zal je ook niet verbazen dat tal van bekende gitaristen beïnvloed zijn door Buddy Guy. Gitaristen als Jimi Hendrix, Keith Richards, Jimmy Page, John Mayer en dus Eric Clapton. In 1991 kwam het 7e album van Buddy Guy uit en dat album kreeg dezelfde titel als een van de singles. Dit is Damn Right, I've Got the Blues.

50 jaar geleden bracht Elvis Presley het nummer Thinking About You uit. Dat werd geschreven door Tim Beattie. Een paar dagen na de release, op 8 januari 1975, werd Elvis 40 jaar. En op die dag kwam zijn album Promised Land uit, wat zijn 21ste studioalbum was. In de Amerikaanse country albumlijst kwam dit album van Elvis op nummer 1 te staan. Dean Martin stond in 1958 met Volare in de hitlijsten. En dat deed hij tegelijkertijd met Domenico Modugno, die het origineel Nel Blu Dipinto di Blu zong. We leerden de nummer vooral kennen onder de naam Volare. En samen met O Sole Mio is dit misschien wel het bekendste Italiaanse lied aller tijden. Het origineel komt dus ook uit 1958 en was in Amerika zo succesvol dat het enige lied ooit is dat in een andere taal dan het Engels 2 Grammy Awards kreeg toegekend. In de Rijnmond Jukebox hoor je nu Dean Martin met Volare.

hoorde Dr. John en Ricky Lee Jones in de Rijnmond Jukebox met Making Whoopi. Dit nummer staat op het album In a Sentimental Mood van de Amerikaanse zanger, die er een Grammy Award mee in de wacht sleepte. Het nummer Making Whoopi werd geschreven door Gus Kahn en Walter Donaldson, en de Amerikaanse zanger Eddie Cantor zong het in 1928 in de musical Whoopi. De Amerikaanse countryzanger Clint Black werd begin dit jaar 64 jaar en hij won door de jaren heen tal van prijzen, waaronder in 1999 een Grammy Award. Zijn allereerste album Killing Time kwam uit in 1989 en bleek gelijk een succes te zijn, want hij sleepte er meerdere prijzen mee in de wacht. Van dat album kwamen meerdere grote hits, waaronder het gelijknamige nummer Killing Time, dat in 2024 in de lijst met de 200 beste country nummers aller tijden stond. Clint Black hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Killing Time.

de Schotse zanger Frankie Miller met Darlin uit 1978. En met dit nummer wist Miller in meerdere landen een hit te scoren. Het nummer Darlin werd al in 1970 geschreven en het was de Britse countryband Poacher die het 8 jaar later als eerste uitbracht. Later kwamen er ook nog versies van Tom Jones, Smokey en van de nu 76-jarige Frankie Miller. In ons land kennen we natuurlijk ook de uitvoering van Willem Duin, die in 1979 het nummer Willem de hitlijsten inzong. Zometeen gaan we na het nieuws verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar Freddy Fender. Hij werd in 1937 geboren als Baldemar Garza Huerta en zou uiteindelijk 69 jaar worden. Al vrij snel kwam hij erachter dat een artiestennaam beter zou verkopen en dus liet hij zijn naam officieel omzetten naar zijn favoriete gitaarmerk Fender. Hij ging al op zijn 16e van school en kwam bij de marine terecht. Na zijn tijd bij de marine ging hij verder met muziek maken en optreden. Hij wist succes te boeken met Wasted Days en Wasted Nights, maar hij kwam in aanraking met justitie wat hem 3 jaar cel opleverde. Daarna bleek het succes niet verdampt te zijn, want hij wist meerdere hits te scoren. We gaan nu naar 1974, want in dat jaar kwam het eerste album van Freddy Fender uit. En dat album heette Before the Next Teardrop Falls. En een van de nummers op dat album is Wild Side of Life.

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
10: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen door met de jukebox op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Een man en een hond zijn in Schiedam-Oost. De brand begon rond 1 uur aan de Van Marumstraat en zou zijn ontstaan door een vergeten pannetje op het vuur. De bewoner stond daarna in de deuropening te zwaaien en is meegenomen door de bovenbuurman. Hij bleek rook te hebben ingeademd en moest naar het ziekenhuis. Hoe het met de hond gaat is niet bekend. Het Toffler-festival in het Roelangerakpark in Rotterdam-Noord heeft voor geluidsoverlast gezorgd. Vanuit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen werd er bijna 100 keer geklaagd bij Milieudienst Rijnmond. Mensen konden niet slapen door de zware bassen van de muziek op het festival. In België is gisteravond voor de tweede keer in een paar dagen noodweer overgetrokken. Er trokken zware onweersbuien over het land en er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen. In Wallonië moesten meerdere mensen worden bevrijd uit hun auto, onder andere omdat een snelweg onder water kwam te staan. Op een festival in Puurs, vlakbij Antwerpen, raakten meerdere mensen gewond toen de hagelbui vanuit het niets begon. En op een atletiekwedstrijd in de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een Nederlander voor het eerst een discus van 2 kilo verder geworpen dan 70 meter. Dat deed de 23-jarige Ruben Rolvink uit Delft. Hij neemt met 70 meter 23 het Nederlands record over van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar ruim 69,5 meter gooide. Daarvoor was het Nederlands record 34 jaar lang in handen van Erik de Bruin uit Hardingsveld-Giessendam met iets meer dan 68 meter. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel... en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding... met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
14: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
15: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken... als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een

0: Opcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was uit 1961, Rockhouse van Roy Orbison in de Rijnmond Jukebox. Toen Elvis Presley wegging bij Sun Records, was Sam Phillips dringend op zoek naar een vervanger. En Johnny Cash zei dat Roy Orbison een topper was. Zijn eerste album bij Sun was het album Roy Orbison at the Rockhouse. En een van de nummers op dat album is Rockhouse, het nummer dat je net hoorde. We gaan naar het nummer It's Not For Me To Say, dat in 1957 werd uitgebracht door de Amerikaanse zanger Johnny Mathis. Het nummer werd geschreven door Robert Allen en Al Stillman en door Johnny Mathis gezongen in de film Lizzie. Het verscheen in 1958 op het album Johnny's Greatest Hits. Johnny Mathis is inmiddels 90 jaar en je hoort hem nu met It's Not For Me To Say.

1975 hoorde je Lonesome in My Bedroom van Luther Johnson. Hij werd in 1939 geboren in Itabina, in de Amerikaanse staat Mississippi, en kreeg in zijn jonge jaren van zijn moeder een gitaar. Het was een neef van hem die hem wegwijs maakte met de gitaar, niet wetende dat het hem een carrière op zou leveren. Hij ging spelen in de band van Muddy Waters en later zou hij met de Magic Rockers zijn eigen band oprichten. Luther Johnson overleed in 2022 op eerste kerstdag op 83-jarige leeftijd. De Amerikaanse doo-wopgroep The Jarmels werd in 1959 opgericht in Richmond, in de Amerikaanse staat Virginia. Ze leren Benny King kennen, die hen voorstelde aan platenbazen, wat hen uiteindelijk een deal opleverde. The Jarmels bestond tot 1969 en had in al die jaren maar één hit, A Little Bit of Soap.

Dat was Ella Fitzgerald samen met het orkest van Count Basie met T42. Het nummer dat in 1925 werd uitgebracht en voor het eerst te horen was in de musical Nono Nanette. De versie van Ella Fitzgerald komt uit 1963 en ze heeft met Count Basie gemeen dat ze allebei 79 jaar werden. De Amerikaanse zanger Johnny Ray was een van de populairste zangers van de jaren 50 en wordt door velen beschouwd als de voorloper van wat later de rock and roll zou worden. Zo noemde Tony Bennett hem ooit de father of rock and roll. Ook speelde hij net als zoveel artiesten uit die tijd in films. Op zijn 13e werd hij door een ongeluk doof aan één oor en een operatie jaren later zorgde ervoor dat hij aan beide oren bijna doof werd. Gelukkig voor hem brachten gehoorapparaten destijds uitkomst. Johnny Ray werd in 1927 geboren in Dallas en zou 63 jaar worden. Een andere zeer succesvolle en invloedrijke zanger uit de vorige eeuw was Frankie Lane, die als bijnaam onder andere Mr. Rhythm kreeg en vele miljoenen platen verkocht. Hij werd 93 jaar. Frankie Lane en Johnny Ray werkten in 1957 samen met het orkest van Ray Conniff voor het nummer Up Above My

Dat was de Amerikaanse zanger Bradley Walker samen met Rhonda Vincent en Ben Isaacs met One Day at a Time uit 2017. Dit nummer werd geschreven door Mary John Wilkin en Kris Kristofferson en is door de jaren heen opgenomen door meer dan 200 artiesten en kwam door al die versies in meerdere landen op nummer 1 te staan. De eerste die het trouwens opnam was de Amerikaanse zangeres Marilyn Sellers. Zij bracht het in 1974 uit. Bradley Walker, die je net hoorde, begon al met zingen toen hij een jaar of 2, 3 was. En toen hij 4 was, stond hij al voor het publiek te zingen en een carrière was geboren. Op 7 februari 1934 werd in New Orleans Earl Silas Johnson IV geboren. En we leerden deze bluesmuzikant kennen onder zijn artiestennaam Earl King, die een aantal fraaie bluesstandards op zijn naam heeft staan, die ook weer gecoverd werden door artiesten als Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan. Op zijn 15e ging hij gitaar spelen en meedoen aan talentenjachten. En toen hij een jaar of 18, 19 was, nam hij zijn eerste plaat op. Hij werd ontdekt door een talentenscout en ging samenwerken met grote namen en werd uiteindelijk 69 jaar. In 1961 dook Earl King de studio in en nam hij voor de eerste keer Mama en Papa op.

Uit 1967 hoorde je Silence is Golden in de Rijnmond Jukebox, de grootste hit van de Britse popgroep The Tremolos. Het nummer werd in 1964 als B-kantje uitgebracht door de Four Seasons. Oorspronkelijk begonnen de Tremolos in 1958 als Brian Poole en The Tremolos. Maar toen het niet meer boterde tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman, gingen ze in 1965 elk hun eigen weg. Brian Poole verdween al snel in de anonimiteit en de Tremolos begonnen aan een succesvolle carrière en stonden regelmatig in de internationale hitparades, waaronder dus met Silence is Golden. Het origineel van het nummer Backwater Blues is van zangeres Bessie Smith, die het ook zelf in de jaren 20 van de vorige eeuw heeft geschreven. Bessie Smith overleed in 1937 op 43-jarige leeftijd. Toch ging haar muziek niet verloren, want in 1958 bracht Dinah Washington het album Dinah Sings Bessie Smith uit, met daarop allemaal nummers die gekoppeld zijn aan Bessie Smith. En net als Bessie was ook Dinah geen lang leven gegund. Zij werd slechts 39 door een dodelijke combinatie van pillen. Dit is nu Dinah Washington met Backwater Blues. When it

Je hoorde Wynonna Carr in de Rijnmond Jukebox met Please Mr. Jailer uit 1956. Carr schreef dit nummer zelf. En ze leek op weg naar de eeuwige sterrenstatus en tekende een contract bij het platenlabel van Frank Sinatra. Dat bleef uiteindelijk zonder succes, waardoor ze mede in een depressie raakte. Haar gezondheid verslechterde en ze overleed in 1976 op 52-jarige leeftijd. De Rolling Stones zijn al decennia lang niet meer weg te denken uit de muziekwereld en zijn zelfs vandaag de dag nog actief. De Britse band werd in 1962 opgericht en kende door de jaren heen meerdere leden. Een van de medeoprichters van de band was Brian Jones, die op 27-jarige leeftijd dood in zijn zwembad werd gevonden. Onduidelijk wat er precies was gebeurd. Brian Jones overleed in 1969 en 6 jaar voor zijn dood, in 1963 dus, schreef een Holland Dozier Holland voor Marvin Gaye het nummer Can I Get a Witness? De Stones namen het in 1964 op voor hun debuutalbum The Rolling Stones, met Brian Jones. Dit zijn de Rolling Stones in de Rijnmond Jukebox met Can I Get a Witness?

Dat was Dwight Joachim met het door hemzelf geschreven Guitars Cadillacs. In 1986 kwam het debuutalbum van deze Amerikaanse countryzanger uit met de titel Guitars, Cadillacs, etc., etc. En op dat album is het nummer dat je net hoorde terug te vinden. In Amerika leverde Guitars, Cadillacs voor Dwight Joachim een top 4 hit op. In Canada haalde hij zelfs de tweede plaats. Joachim werd bijna 70 jaar geleden geboren in Kentucky en is nog altijd volop actief in de muziekwereld. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger Gene Pitney, die in zijn thuisland 16 top 40 hits wist te scoren, waarvan er 4 in de top 10 wisten te komen. Een van zijn bekendste nummers komt uit 1961 en werd geschreven door Dimitri Tiomkin en Ned Washington. Ik heb het over Town Without Pity, dat oorspronkelijk werd geschreven voor de film met dezelfde titel. Het leverde Gene Pitney een nominatie op voor een Oscar, maar verloor uiteindelijk van Moon River. Gene Pitney hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije. Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Goedemorgen, het is 10:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Een dollemansrit in Rotterdam-Feyenoord vanmorgen. Er werd een lantaarnpaal uit de grond gereden op de Beierlandse Laan en er werd een prullenbak geraakt. De bestuurder sloeg op de vlucht, terwijl zijn motorkap open was gevlogen. Ver kwam de brokkenpiloot niet, de auto was zwaar beschadigd en er lag een spoor van koelvloeistof op de weg. De politie kon hem stoppen op de Vlasakkerstraat en was verbaasd dat de auto nog zo ver was gekomen. Op een parkeerplaats in Spijkenisse is vanmorgen vroeg iemand neergestoken. Dat gebeurde bij of in een auto op de Flamingohoek. Op straat lag veel bloed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het slachtoffer er slecht aan toe. Na de steekpartij zijn een man en vrouw gevlucht in een auto. Er is nog niemand aangehouden. In een Flixbus in België zijn gisteren 2 vuurwapens gevonden. De chauffeur belde zelf gisterochtend de politie nadat hij de wapens vond op het toilet. De bus werd aan de kant gezet op de snelweg in de buurt van Brugge. Daar heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan en alle passagiers gefouilleerd. Er is niemand aangehouden omdat niet kon worden achterhaald van wie de wapens waren. Pas aan het eind van de middag mocht de bus weer verder rijden. En een foto van een flitspaal in Duitsland is dit weekend viral gegaan. Daarop is een vrouw te zien die zou zijn geflitst met 42 km per uur in een 30 km zone. Alleen was het een vrouw van 82 die met haar rollator langs de flitspaal liep. De Duitse politie kon erom lachen en noemt het een cultfoto. Het lijkt erop dat een toevallig voorbijrijdend busje de boosdoener was, maar die ontloopt de boete omdat de vrouw met haar rollator het kenteken bedekt. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht komt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
17: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek.
17: 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Rotterdam.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.

0: Een nies? Een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
15: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Goedemorgen, het is bijna 11 uur. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen nonstop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Bij de Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam is ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Bij een restaurant in het Brabantse Werkendam is vannacht iemand gewond geraakt bij een ruzie. Er werd ook vuurwerk de zaak ingegooid. Volgens Omroep Brabant heeft de vechtpartij te maken met een bekerfinale in het amateurvoetbal die gisteren uit de hand liep. Die ging tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De wedstrijd werd gespeeld in Wijk en Aalburg en liep uit op een vechtpartij op de parkeerplaats. 5 geparkeerde bestelbusjes hebben vanmorgen in brand gestaan in Rotterdam-IJsselmonde. Ze stonden op een parkeerplaats aan de Akkeroord. De schade aan de busjes is groot. Ze zijn alle 5 flink beschadigd aan de voorkant. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan door de politie. In België is gisteravond voor de 2e keer in een paar dagen getroffen door noodweer. Er trokken zware onweersbuien over het land en er vielen hagelstenen zo groot als pingpongballen. In Wallonië moesten meerdere mensen worden bevrijd uit hun auto, onder andere omdat een snelweg onder water kwam te staan. Op een festival in Puurs, vlakbij Antwerpen, raakten meerdere mensen gewond toen de hagelbui vanuit het niets begon. Het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl. Verkeersinformatie van de bindingsweg van de A13 naar de A20 richting Hoek van Holland is daarom dicht.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
18: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
19: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
19: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
21: Een heel boek? En de kinderen dan?
20: Die zijn veel te druk met spelen.
21: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
20: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
21: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
20: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
22: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
24: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
26: Radio met een grote R.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
1: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Goedemiddag, het is bijna 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam Feyenoord staat het te zien. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De brandweer is met veel wagens onderweg om de brand te bestrijden. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen om uit de rook te blijven. De bekerfinale van het zesde elftal van Pelikaan uit Zwijndrecht is gisteren uit de hand gelopen. Er gingen na afloop mensen met elkaar op de vuist op de parkeerplaats van het sportcomplex in Wijk en Aalburg. De tegenstander was het derde elftal van Kozakke Boys uit Werkendam, dat de finale won. Vannacht is ook nog een ruzie geweest in een restaurant in Werkendam. Dat zou met de wedstrijd te maken hebben gehad. Er is ook vuurwerk de zaak ingegooid. Een dollemansrit in Rotterdam-Feyenoord vanmorgen. Er werd een lantaarnpaal uit de grond gereden op de Beierlandse Laan en er werd een prullenbak geraakt. De bestuurder sloeg op de vlucht terwijl zijn motorkap open was gevlogen. Ver kwam de brokkenpiloot niet, de auto was zwaar beschadigd en er lag een spoor van koelvloeistof op de weg. De politie kon hem stoppen aan de Vlasakkerstraat en was verbaasd dat de auto nog zo ver was gekomen. En bij de nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelen. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Het weer, af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht komt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl.

0: op of kom langs aan de Boezembocht.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
4: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Goedemiddag, het is 1 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een grote uitval gestort. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook vrij kwam bij de brand aan de Lijnzaadstraat en dat er metershoge steekvlammen boven het gebouw uitkwamen. Volgens de brandweer begon de brand buiten en is daarna overgeslagen naar het huis. Hoe de brand ontstond is niet bekend. Meerdere omliggende woningen bij de brand aan de Lijnzaadstraat zijn ontruimd. Er wordt later gekeken of mensen weer terug naar huis kunnen. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn uit het huis twee katten gered die meegaan met de dierenambulance. De Strevelsweg is in beide richtingen dicht, zodat de hulpdiensten de ruimte hebben. Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. Dat gebeurde op meerdere plekken op de route. Waarschijnlijk kwam het door de warmte. De deelnemers zijn namelijk boos op de organisatie omdat er te weinig drinkpunten zouden zijn geweest. Medewerkers van het Rode Kruis en de brandweer zijn druk bezig om alle mensen met klachten te helpen. Sommige deelnemers moesten hun marathon voortijdig staken. Bij rellen in Parijs is een dode gevallen en raakte een tiener zwaar gewond. Die ligt in coma. De rellen begonnen nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won van Arsenal. Er zijn bijna 3300 mensen aangehouden, onder wie ruim 80 minderjarigen. Misschien waren er nog veel meer, omdat niet alle aanhoudingen al zijn verwerkt door de politie. De burgemeester van Parijs noemde het een stedelijke guerrilla-oorlog. Het weer af en toe zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Uw autoverkoop.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Bestand geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergshoek. Paul en Paul.nl.
2: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg. 6

0: Tergse Hoek.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2. Ik ben bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer heeft moeite om de brand aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam Feyenoord uit te krijgen. Die heeft zich uitgebreid in het dak en daar kan de brandweer niet bij. Er is een speciale brandweerwagen van de Europort opgeroepen om te helpen. Die hebben specialistische apparaten om de brand wel uit te krijgen. Volgens een woordvoerder begon de brand buiten en is hij overgeslagen naar het huis. Een deel van de achtergevel is ingestort. Er werden meer dan 60 woningen ontruimd door de brand in Feyenoord. Niet alleen in de Lijnzaadstraat, maar ook in de Koolzaadstraat en op de Strevelsweg. Het is nog niet bekend of en wanneer ze terug kunnen. Mensen worden opgevangen aan de Lange Hilleweg. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel heeft de brand weer 2 katten gered die mee moesten met de dierenambulance. De Strevelsweg in Rotterdam is voorlopig afgesloten. 5 geparkeerde bestelbusjes hebben vanmorgen in brand gestaan in Rotterdam IJsselmonde. Ze stonden op een parkeerplaats aan de Akkeroord. De schade aan de busjes is groot. Ze zijn alle 5 flink beschadigd aan de voorkant. De oorzaak van de brand is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan door de politie. En Groningen organiseerde vandaag voor het eerst een marathon en dat werd geen succes. Meerdere deelnemers werden onwel door de warmte. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het ging, maar het waren er genoeg dat de ambulancedienst van Groningen het niet alleen aankon. Er deden 12.000 lopers mee aan de hardloopwedstrijden in Groningen, van wie 2.000 de marathonafstand liepen. Het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon, vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Bij autoinkoop.nl.
11: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
12: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
13: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermen.

0: beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam Feyenoord een grote brand aan de Lijnzaadstraat. Ook mensen op de Strevelsweg en in de Koolzaadstraat moesten eruit. De brand aan de Lijnzaadstraat begon in de achtertuin en sloeg over naar het huis. Die was moeilijk te bestrijden. Het vuur verstopte zich ook in het dak en de muren. De brand is inmiddels onder controle. Twee portieken zijn zwaar aangetast. Er raakte niemand gewond. Duizenden reizigers van Transavia konden vorige week niet vliegen, schrijft de Telegraaf. Hun vlucht werd geannuleerd door verschillende problemen. Het zou gaan om de levering van onderdelen die nodig zijn bij onderhoud. Het gaat om 22 geschrapte vluchten, de meeste op Schiphol, maar ook enkele vluchten vanaf Rotterdam en Eindhoven gingen niet door, blijkt uit cijfers van EU-claim. Bij de marathon van Groningen zijn 7 lopers onwel geworden door de warmte. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Organisator Golazo had gewaarschuwd voor de warmte, maar het werd vandaag warmer dan was voorspeld. In Utrecht en Amersfoort werd vandaag ook een marathon gelopen. Daar zijn ook mensen onwel geworden door de warmte. Veel mensen hadden een hitteberoerte. In Utrecht werd zelfs iemand gereanimeerd. En een foto van een flitspaal in Duitsland is dit weekend viral gegaan. Daarop is een vrouw te zien die zou zijn geflitst met 42 km per uur in een 30 km zone. Alleen was het een vrouw van 82 die met haar rollator langs een flitspaal liep. De Duitse politie kon erom lachen en noemt het een cultfoto. Het lijkt erop dat een toevallig voorbijrijdend busje de boosdoener was, maar die ontloopt de boete omdat de vrouw met haar rollator het kenteken bedekt. Het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond ook nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en het wordt opnieuw 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.

0: zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: Let's go, girls.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam-Feyenoord is een grote brand geweest. Die ontstond buiten en sloeg over naar het huis. Een deel van de gevel aan de achterzijde van het pand is ingestort. Er kwam veel rook vrij en zo'n 60 huizen werden ontruimd, ook in andere straten. De brand was rond 2:30 onder controle. 2 portieken raakten zwaar beschadigd. De bekerfinale van het 6e elftal van Pelikaan uit Zwijndrecht is gisteren uit de hand gelopen. Mensen vochten op de parkeerplaats nadat werd verloren van het 3e elftal van Kozakkenboys uit Werkendam. Vannacht is ook nog een ruzie geweest in een restaurant in Werkendam om de gebeurtenissen. Er is ook vuurwerk de zaak ingegooid. Een man en een hond zijn vannacht gered door de bovenbuurman toen hun huis in brand vloog in Schiedam-Oost. De brand begon rond 1 uur aan de Van Marumstraat en zou zijn ontstaan door een vergeten pannetje op het vuur. De bewoner stond daarna in de deuropening te zwaaien en is meegenomen door de bovenbuurman. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam-Krooswijk is een man zwaar gewond geraakt. In het huis aan de Laanzichtstraat waren nog 2 mensen aanwezig toen de politie aankwam. Dat waren een man en een vrouw. Zij zijn aangehouden. Het is niet bekend waarom de man werd gestoken en wat de 2 anderen ermee te maken hebben. En het Toffler-festival in het Roel Langerakpark in Rotterdam-Noord heeft gisteravond voor geluidsoverlast gezorgd. Vanuit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen werd er bijna 100 keer geklaagd bij Milieudienst Rijnmond. Mensen konden niet slapen door de zware bassen van de muziek op het festival. Het weer vanavond af en toe nog zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
14: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
15: En ook nog eens gratis parkeren.
16: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
19: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
20: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte en maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: Non-stop de lekkerste muziek.
26: Met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Nisse.
4: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaithal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Aan de Lijnzaadstraat in Rotterdam Feyenoord is een grote brand geweest. Die ontstond buiten en sloeg over naar het huis. Een deel van de gevel aan de achterzijde van het pand is ingestort. Er kwam veel rook vrij en zo'n 60 huizen werden ontruimd, ook in andere straten. De brand was rond 2:30 onder controle. 2 portieken raakten zwaar beschadigd. De bekerfinale van het 6e elftal van Pelikaan uit Zwijndrecht is gisteren uit de hand gelopen. Mensen vochten op de parkeerplaats nadat werd verloren van het 3e elftal van Kozakkenboys uit Werkendam. Vannacht is ook nog een ruzie geweest in een restaurant in Werkendam om de gebeurtenissen. Er is ook vuurwerk de zaak ingegooid. Een man en een hond zijn vannacht gered door de bovenbuurman toen hun huis in brand vloog in Schiedam-Oost. De brand begon rond 1 uur aan de Van Marumstraat en zou zijn ontstaan door een vergeten pannetje op het vuur. De bewoner stond daarna in de deuropening te zwaaien en is meegenomen door de bovenbuurman. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam-Krooswijk is een man zwaar gewond geraakt. In het huis aan de Laanzichtstraat waren nog 2 mensen aanwezig toen de politie aankwam. Dat waren een man en een vrouw. Zij zijn aangehouden. Het is niet bekend waarom de man werd gestoken en wat de 2 anderen ermee te maken hebben. En het Toffler-festival in het Roel Langerakpark in Rotterdam-Noord heeft gisteravond voor geluidsoverlast gezorgd. Vanuit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen werd er bijna 100 keer geklaagd bij Milieudienst Rijnmond. Mensen konden niet slapen door de zware bassen van de muziek op het festival. Het weer vanavond af en toe nog zon. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en opnieuw 23 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
11: En ook nog eens gratis parkeren.
12: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
13: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
14: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
15: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
16: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
17: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R. You're not the one.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Een dollemansrit in Rotterdam-Feyenoord vanmorgen. Er werd een lantaarnpaal uit de grond gereden op de Beierlandse Laan en er werd een prullenbak geraakt. De bestuurder sloeg op de vlucht, terwijl zijn motorkap open was gevlogen. Door een spoor van koelvloeistof op de weg kon de politie hem snel aanhouden op de Vlasakkerstraat. Hij was dronken. Op een parkeerplaats in Spijkenisse is vanmorgen vroeg iemand neergestoken op de Flamingohoek. Op straat lag veel bloed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het slachtoffer er slecht aan toe. Na de steekpartij zijn een man en een vrouw gevlucht in een auto. Er is nog niemand aangehouden. Meer dan 60 woningen werden vanmiddag ontruimd in Rotterdam-Feyenoord door een grote brand in de Lijnzaadstraat, vlakbij de Strevelsweg. De brand ontstond in de achtertuin en sloeg over naar het huis. Een deel van de gevel aan de achterzijde van het pand is ingestort. Er raakte niemand gewond. 5 geparkeerde bestelbusjes hebben vanmorgen in brand gestaan in Rotterdam-IJsselmonde op een parkeerplaats aan de Akkeroord. De schade aan de busjes is groot. Ze zijn alle 5 flink beschadigd aan de voorkant. Ook andere auto's raakten beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand in de busjes is ontstaan. En bij de Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam is ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelden. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Het weer, vanavond nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje en net als vandaag 23 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
7: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Mijn internet is traag, maar ik wil een show.
18: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
17: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
18: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Ik wil sneller dan snel.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
21: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: Non-stop de lekkerste muziek.
22: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Zoekt u een steeldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of de Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
4: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Want geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
3: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: tandgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
3: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
4: En ook nog eens gratis parkeren.
5: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.

0: Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80,
0: 90
1: en nu.
2: Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

0: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
1: Eneco verlicht je werkplek en de volgende stap in je carrière. Waar je met ambitieuze collega's op dé plek zit om Nederland te helpen verduurzamen. Eneco verlicht. Kijk op werkenbijeneco.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.